Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Bornem zijn gisteravond ruim 13.000 wandelaars vertrokken voor de 57e editie van de Dodentocht. Ze hebben allemaal tot 9 uur de tijd om 100 kilometer te overbruggen. 9 uur vanavond wel te verstaan. Omdat het een loodzware en uitzonderlijk warme editie wordt, heeft de organisatie extra bevoorrading en medische posten voorzien. Want ja, de extra maatregelen die zijn wel nodig natuurlijk met deze hitte. De situatie in de Hoge Venen wordt steeds kritieker. De grote natuurbrand breidt uit door de hitte, door de wind en de extreme droogte. Het gaat dan ook razendsnel, met zo'n 5 tot 10 kilometer per uur. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle en er is al 100 hectare natuur in de as gelegd. De politie is massaal aanwezig en de brandweer vraagt versterking van aangrenzende zones. De 41-jarige man die vorig weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg blijft een maand langer in de cel, dat heeft de raadkamer beslist. Het koppel kwam zaterdag terug van een festival toen het drama gebeurde. De man was onder invloed van alcohol. Hij ontkent dat hij zijn partner opzettelijk heeft aangereden. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden, dat loopt nog volop. Een tweede Belgische vrouw is in verdenking gesteld voor haar rol bij een verijdelde aanslag tegen het Franse hoofdkantoor van de Bank of America in Parijs, meldt het Franse antiterreurparket. De vrouw is overgeleverd door de Belgische autoriteiten. Eind juli werd een andere Belgische vrouw van 24 al in verdenking gesteld voor haar rol in dit hele plannetje. Het weer dan, we starten zonnig en warm. Maxima kunnen nog oplopen tot 1 à 32 graden. Maar in de late namiddag en avond stijgt de kans op lokale regen en onweersbuien. Zondag en maandag keert de rust in de atmosfeer terug en blijft het meestal droog, maar dan wel bij een aangename zomerse 25 graden. En daar zal niemand rouwig om zijn.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat. Je hoort nog eens wat. Op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Bornem zijn gisteravond ruim 13.000 wandelaars vertrokken voor de 57e editie van de Dodentocht. Ze hebben allemaal tot 9 uur de tijd om 100 kilometer te overbruggen. 9 uur vanavond wel te verstaan. Omdat het een loodzware en uitzonderlijk warme editie wordt, heeft de organisatie extra bevoorrading en medische posten voorzien. Want ja, de extra maatregelen die zijn wel nodig natuurlijk met deze hitte. De situatie in de Hoge Venen wordt steeds kritieker. De grote natuurbrand breidt uit door de hitte, door de wind en de extreme droogte. Het gaat dan ook razendsnel.

met zo'n 5 tot 10 kilometer per uur. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle en er is al 100 hectare natuur in de as gelegd. De politie is massaal aanwezig en de brandweer vraagt versterking van aangrenzende zones. De 41-jarige man die vorig weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsbrug blijft een maand langer in de cel, dat heeft de raadkamer beslist. Het koppel kwam zaterdag terug van een festival toen het drama gebeurde. De man was onder invloed van alcohol. Hij ontkent dat hij zijn partner opzettelijk heeft aangereden. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden, dat loopt nog volop. Een tweede Belgische vrouw is in verdenking gesteld voor haar rol bij een verijdelde aanslag tegen het Franse hoofdkantoor van de Bank of America in Parijs, meldt het Franse antiterreurparket. De vrouw is overgeleverd door de Belgische autoriteiten. Eind juli werd een andere Belgische vrouw van 24 al in verdenking gesteld voor haar rol in dit hele plannetje. Het weer dan, we starten zonnig en warm. Maxima kunnen nog oplopen tot 1 à 32 graden. Maar in de late namiddag en avond stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag keert de rust in de atmosfeer terug en blijft het meestal droog, maar dan wel bij een aangename zomerse 25 graden. En daar zal niemand rouwig om zijn.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Bornem zijn gisteravond ruim 13.000 wandelaars vertrokken voor de 57e editie van de Dodentocht. Ze hebben allemaal tot 9 uur de tijd om 100 kilometer te overbruggen. 9 uur vanavond wel te verstaan. Omdat het een loodzware en uitzonderlijk warme editie wordt, heeft de organisatie extra bevoorrading en medische posten voorzien. Want ja, de extra maatregelen die zijn wel nodig natuurlijk met deze hitte. De situatie in de Hoge Venen wordt steeds kritieker. De grote natuurbrand breidt uit door de hitte, door de wind en de extreme droogte. Het gaat dan ook razendsnel met zo'n 5 tot 10 kilometer per uur. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle en er is al 100 hectare natuur in de as gelegd. De politie is massaal aanwezig en de brandweer vraagt versterking van aangrenzende zones. De 41-jarige man die vorig weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg blijft een maand langer in de cel, dat heeft de raadkamer beslist. Het koppel kwam zaterdag terug van een festival toen het drama gebeurde. De man was onder invloed van alcohol. Hij ontkent dat hij zijn partner opzettelijk heeft aangereden. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden, dat loopt nog volop. Een tweede Belgische vrouw is in verdenking gesteld voor haar rol bij een verijdelde aanslag tegen het Franse hoofdkantoor van de Bank of America in Parijs, meldt het Franse antiterreurparket. De vrouw is overgeleverd door de Belgische autoriteiten. Eind juli werd een andere Belgische vrouw van 24 al in verdenking gesteld voor haar rol in dit hele plannetje. Het weer dan, we starten zonnig en warm. Maxima kunnen nog oplopen tot 1 à 32 graden. Maar in de late namiddag en avond stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag keert de rust in de atmosfeer terug en blijft het meestal droog, maar dan wel bij een aangename zomerse 25 graden. En daar zal niemand rouwig om zijn.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
4: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
3: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carmois achtste, het goud ging daar naar een Italiaan. En Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de zevende plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning van dit seizoen. Maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de 3-3 in de laatste minuut. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met vooral deze namiddag kans op buien, mogelijk met onweer. En we halen maxima tot 31 graden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Rond deze tijd gaan in de Hoge Venen de helikopters van de politie en het leger weer de lucht in om de zware bosbrand daar geblust te krijgen. Afgelopen nacht bleven die helikopters aan de grond. Het vuur brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel en vernielde intussen al zowat 100 hectare natuur. Journalist Jeroen van der Auwera ging gisteravond kijken.
4: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
3: De lokale brandweer krijgt daarom vanaf vandaag versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdienst en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op die bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en aan gevels. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met kans op onweersbuien en maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft dan wel zo goed als droog bij 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, pas op een zaterdagochtend moet je ook alles stapje voor stapje doen. Het is vandaag een hoge dag, eigenlijk zaterdag, maar ook een beetje zondag, 15 augustus. En Peter Griffin met Step by Step was dat. Allee, alles stap voor stap.
1: Chris van Opstal.
0: Ik maak u wakker, stap voor stap, hè, met Stan van Samang en een ster.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw! Wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
5: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Alain Chauffeur met Madonna, Madonna zong hij in 1974. Hij kon toen nog niet weten dat er ruim tien jaar later, een Madonna zou verschijnen die de Queen of Pop werd genoemd. Nee, dat wist die brave man nog niet. Dus het moet een andere Madonna zijn geweest.

Ja, daar mogen we toch wel van dromen, denk ik. The sunny afternoon for the Kings. Ook John Sebastian was erbij met Welcome Back, Welcome Back. Ja, maar Welcome Back, we zijn nog niet eens weg geweest, hè, zeg.

0: sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Roosje Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
4: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.

Ricante was dat en je hoorde Jekke Jekke. Dat was een dikke nummer 1 in 88. Je hoort nog eens wat op Demonstad. Het zal wel zijn dat je hier nog eens wat hoort. Deze van Kate Ryan met de kniezwengel, weet u het nog, in 2006. Hier is haar plaatje Je t'adore.

0: die je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Casey Anderson Chamban, Come to My Island. Ja, aan ons zal het niet liggen, zoals, als het maar geen onbewoond eiland is. Want dan zit je daar ook maar op je eentje. Hè. Dat is ook niet echt gezellig, denk ik. Phoenix Gay en Didier Barbelivin hadden we ook aan toutes les filles. En we gaan met New Music Living by Numbers naar het nieuws van 8 uur.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak daar gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Helikopters van de politie en het leger zijn zowat een uur geleden weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Ouweraar ging gisteravond kijken.
4: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
3: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. In ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met een gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
5: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dicht bij gezeten. Misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
3: Het goud ging naar een Italiaanse. In het hoogspringen werd Thomas Cagnois 8e. Het goud ging daar naar een Italiaan. En de Norvits, en Norvits Peter, start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag op het EK zwemmen. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook haar tweede medaille op dit EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt Van Otterdijk.
6: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel dag buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Het is inderdaad lastige voorbereiding, maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen. Gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Dus nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kunnen doen. Dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
3: Van Otterdijk plaatste zich gisteravond ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. En in Bornem zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen. Om iets voor 7 uur al. Het gaat om enkele tientallen mensen die 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben. Al zeker 640 van de bijna 13.000 deelnemers hebben in de loop van de nacht moeten opgeven. Dat is ongeveer evenveel als andere jaren. Het was wel meteen pittig van bij de start gisteravond door de enorme hitte. Wandelaars en lopers hebben nog tot 9 uur vanavond om de finish te halen. Dat doen ze onder afwisselend opklaringen en wolken. Er is kans op onweersbuien bij maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden.

0: Michael Jackson en Beat It was dat. Goedemorgen, het is even over 8. Fijn dat je hier bent, hier bij Radio Demestad, uiteraard. En we hebben de hits voor je klaar, jazeker.
1: Je hoort nog eens wat op Demestad. Chris van Opstal.
0: Het zijn de Beach Boys.
2: Let's go.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: aan resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
6: Radio Demerstad.
7: Tijdloos.
6: En verfrissend.

is dat alles draait om de lieve, lieve centen Money Money van ABBA. We gingen terug naar 1976. Ik blik even vooruit naar zaterdag 29 augustus. Vanaf 7 uur kan je uit het Wimbledon Tennis Center in Wilderen bij Sint-Truiden starten voor de Willy van Itzen Classic. Je hebt daarbij de keuze tussen 21, 50, 88 en zelfs 100 kilometer en meer. Je vindt meer informatie op goforcycling.com. Ja, maar ja, smeer

Bee Gees waren dat en You Win Again. Ja, al dikwijls meegedaan aan spelletjes. Dikwijls meegedaan aan de lotto. Maar niks, hè. Helemaal niks, hè. Dat is gewoon geld verliezen, denk ik. You Win Again, de Bee Gees. We hadden ook Sonny and Cher met Little Man. En dit zijn...

Ja, ja, Tom Jones, al aardig op leeftijd, maar zelfs 26 jaar geleden kon hij ook nog met zijn tijd mee, hè. Ja, maar die had het wel gezien, hè. Die had oog voor mooie madammen, en hier wist hij het ook, hè. Dat was seksbam, hè.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
6: Niemand heeft je pijn gedaan.
2: Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin.
6: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
2: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
7: Yay!
2: Hey! Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

Gregory Abbott was dat. I Wanna Shake You Down, 1987. Het was even schudden voor gebruik, beste vrienden. Dit is Radio Demonstrat. Goedemorgen. Tot aan het nieuws van 9 uur. Ja, nog eens shaken, hè. We hebben net Shake You Down gehad. En we gaan met Shake, Tu Sais Je T'Aime, naar het nieuws.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak gisterenmiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Rouwera ging gisteravond kijken.
4: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
3: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag er sowieso niet. Voorlopig is er nog niemand geëvacueerd. In Indonesië zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving voor de kust van het eiland Flores. Die had een kracht van 7,7. Er is veel schade, sommige huizen zijn deels ingestort. Er vielen ook minstens 6 gewonden en 2 mensen raakten bedolven onder het puin. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd waarop duizenden mensen wegvluchten van de kuststroken. Uiteindelijk werd dat alarm weer ingetrokken. En sport, in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV stond 1-3 voor. Cercle scoorde de gelijkmaker pas in de blessuretijd. Beide ploegen speelden nu al 2 keer gelijk en hebben dus 2 punten op 6. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent verrassend brons gepakt op de 10 kilometer. Ons land zit zo aan 3 medailles. En of van Lent daar blij mee is.
5: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
3: Het goud ging naar een Italiaanse. En Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. En om 7 uur vanmorgen zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen in Bornem. Het ging om enkele tientallen mensen die de 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben.
6: Zeer lang, maar tot 70. Ja, alles doet pijn, ik kan dat niet prettig noemen. Maar ging het en dan ja, was het op karakter en zeker vanaf 80 ben ik echt afgezien.
7: Super blij, super trots. Ik heb vorig jaar voor het eerst gelopen en ik was toen om 9 uur binnen. En ik ben nu net om 7 uur 53 binnengekomen, dus ik ben echt schandeloos trots.
3: Ongeveer 900 van de bijna 13.000 deelnemers hebben opgegeven. Wie nog onderweg is, heeft tot 9:30 vanavond ongeveer om de finish te halen. We krijgen een wisselend bewolkte dag met kans op onweersbuien, maximaal tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Maandag en de rest van de week afwisselend opklaringen en wolken, enkele buien en zo'n 25 graden.

0: Ja, dat hebben er wel eens meerdere gezegd. I only wanna be with you, the Bay City Rollers. Door heel veel artiesten gecoverd. Ik herinner mij, ik dacht een coverversie van Dusty Springfield. Ik herinner mij er ook eentje van Samantha Fox. Maar dit waren dus de Bay City Rollers. Goedemorgen allemaal.
1: Chris van Opstal.
0: Is dat hier allemaal rook? Staat hier toch niet in de fik, hè? Tout en fumée.
2: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Hallo, mijn naam is Yannick Noben. En jullie kennen mij waarschijnlijk van de Vraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian. En ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriend Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
3: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanrode en klik op de link.
4: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Maar de meisjes van Vogue, jazeker, met z'n tweeën waren ze Dancing the Night Away, toen disco nog disco was in 1981. En dit is Patti Smith. Ik dacht dat Bruce Springsteen ook meegeschreven heeft aan dit nummer. Het heet Because the Night.

I Don't Wanna Dance, Electric Avenue van Eddie Grant. Dat ging terug naar het midden van de jaren 80. Donna Summer ook met Bad Girls was erbij. En dit kwam, of komt nog steeds, uit de film Manneken Pis. Het is Stijn Meuris en zijn kornuiten. Ja, toch wel een opvallend walske wat toen gecomponeerd werd in die film. Noordkaap met Ik hou van...

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste.

Ja, met het hoofd omhoog, hè. Laat het hoofd niet hangen. Nee, absoluut niet. The Only Way Is Up van Yes. En eigenlijk is dat officieel Yes and the Plastic Population. Het was een nummer 1 hit in 1988. Vrienden en vriendinnen, ik heb nog een beetje een carnavalesk plaatje voor je mee. Dit is de Saragossa Band.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke. Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
5: Niemand heeft je pijn gedaan.
4: Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin.
5: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
4: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Zot gedraaid aan de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478-23-39-91.
6: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Cloud en Substitute. En zo is het bijna 10 uur. Zometeen het nieuws van 10, daarna een nieuwe graffiti-aflevering met Willem de Groot. En van ons krijg je nog die Ace of Base. It is een happy name.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier De IJzer. Dat gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar ze konden niets meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Dat onderzoek loopt nog. In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand daar. Die brak gisterenmiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp uit andere provincies en uit Duitsland. Er is nog niemand geëvacueerd. In Frankrijk zijn gegevens van bijna 680.000 mensen en bedrijven gestolen tijdens een cyberaanval op de Belastingdienst. Dat laat de fiscus zelf weten. Het gaat om persoonlijke gegevens van mensen, zoals hun naam en hoeveel ze verdienen. Maar volgens de fiscus is er geen gevaar dat bendes rekeningen zouden plunderen of zo. Maar de daders zouden wel de identiteit van die mensen kunnen misbruiken. Alle slachtoffers zullen gecontacteerd worden. En sport, Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Ze verloor in de eerste ronde van een Chinese, de nummer 36 van de wereld, in twee sets, 6-4 en 6-3. Van de Winkel staat 82ste. Wisselend bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken. Het blijft zo goed als droog bij 26 graden.

0: Love Really Hurts Without You. Het was de debuutsingle van Billy Ocean een halve eeuw geleden. En zo begonnen we op deze zaterdag voormiddag. Dank je, Chris, voor de ochtendelijke uren. En het is eigenlijk ook een beetje zondag, want het is een feestdag. Maria ten Hemel opneming, of half oogst, zoals dat in landbouwerskringen wordt genoemd. En dat wil zeggen een heel druk weekend. Het drukste weekend van de zomer qua activiteiten. En dat zullen we geweten hebben. We zetten ze op een rijtje tussen nu en 12 uur in een redactie en een samenstelling van Frits van Perk.
1: Graffiti
2: van 10 tot 12.
1: Willem de Groot, Radio Demonstrat.
0: En dit is Jerry Lee Lewis.

caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dr. van der Hooydonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw! Wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

one-hit wonder uit de 80s uit Nederland. Lisa Bouret met Break It Out. En Downtown van Soul Sister was op en top Belgisch. Heel veel te doen, zei ik al, en daar hoort ook Hoelede Kermis bij. Het slotweekend met straks om middernacht een optreden van VC De Gies. Morgen is er een tractortreffen en doorlopend een korte ketenmarkt. En de kinderen kunnen zich uitleven in de springkastelen en de kindergriemen. En er is ook nog wat te doen op de Citadel in Diest, want daar houden lokale ondernemers hun zomerbar open met de spelletjes, hapjes en drankjes. En de zomerbar gaat open vanmiddag om 3:00. Er is ook nog altijd bergfeest in Te Senderlo. En daar zijn er vandaag onder andere optredens van Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Davina Michel en Laura Tesoro. En in Tielt-Winge aan de Onze Lieve Vrouwkerk is er bergkermis ook. En daar is er onder andere vandaag een wandeling. Je kan nog vertrekken tot 2:00 vanmiddag. Om 11:30 treedt de Harmonie Sint-Josef op. En vanavond is er een retro night op bergkermis in Tielt-Winge. En nu een liedje over kalverliefde, over puppy love. Dit

Een solo-project van het boegbeeld van de CCR... John Fogerty en The Old Man Down the Road. En daarvoor een disco-classic van Patrick Hernandez... met de Born to be Alive. Dit weekend wordt in Ham nog het Folkfestival georganiseerd... met vanmiddag onder andere optredens van Flavio Hamareel en Sarah McQuaid. In Binkom is het ook kermis en daar opent vandaag de barbecue. En morgen is daar een familiedag met de zomerbar, een tractor treffen en nog allerlei optredens. En er is ook kermis in Geetbet met vandaag onder andere optredens van Bandit, Sammy Baker en Covers on the Rocks. Om 5:00 is daar trouwens ook een avondmarkt in Geetbet. Ja, heel veel kermissen, heel veel te doen in dit feestweekend natuurlijk. Zeg maar het drukste weekend van de zomer. En de volgende madame wordt vandaag 78 jaar. Dit is Patsy Gallen.

0: of geen weer? De sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

Duidelijk op het juiste spoor. Right on track van de Breakfast Club. En daarvoor trokken we naar Copacabana at de Copa van de Barry Manilow. Nog tot 1 uur vanmiddag ben je welkom op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt voor de antiek brokante en curiosa markt. En tot 3 uur kan je vanuit de kermistent in de Bergstraat in Tieltwingen deelnemen aan de Tieltse kermiskronkel. Een wandeling tussen 6 en 50 kilometer over een golvend parcours langs de Vlooibergtoren in Tieltwingen en de Houwaardse wijnbank voor de wandelliefhebbers. En vandaag is het ook feest in Wever, een deelgemeente van Glabbeek, want daar gaat voor de 454ste keer de processie uit. Eerst is er daar een misviering, die is intussen al bijna afgelopen, denk ik, maar de processie die gaat om 2 uur vanmiddag uit van aan de kerk van Wever naar de kapel en terug. En dan nu, muziek uit Nederland van het duo Juarez. En de mannelijke helft is Johan van der Veen. Die wordt vandaag 45. Hier is het mooie Werbisto.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Wat was de liefde zoet, hè? Dat was Ferrari uit Nederland met de Sweet Love. Wat hebben we nog in petto? Zometeen om 11 uur ben je aan Fruit van Helmond in Meensel-Kiezigem. Welkom voor het Hagelands Oldtimer treffen. Er zijn ook optredens van de Bellstar Band, Menon en Pia en Leila. Er is een food corner en een pop-up bar. En kinderen amuseren zich in de springkastelen en met griemen. Inkom is gratis daar in Meensel-Kiezigem aan Fruit van Helmond. We gaan nu richting het nieuws van 11 en dat doen we met deze Kirsty MacColl en een New England. Tot zo!

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een branddeskundige onderzoekt de gasexplosie in het centrum van Brussel, waarbij gisteren een brandweerman van 50 omkwam en nog 3 andere mensen zwaar gewond raakten, onder hen nog een 2e brandweerman. De ontploffing volgde nadat er een lek ontstond in een gasleiding tijdens werkzaamheden van een aannemer. In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier De IJzer. Dat gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten rukten nog massaal uit, maar konden niets meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. En dan nog sport. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers volstond. Ook Florine Gaspard stoot door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij eindigde 2e in haar reeks met de 5e tijd van alle zwemsters. Slechter nieuws was er bij de mannen. Vincent van Hooijdonk kon zich niet plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Ook al verbeterde hij wel het Belgische record dat al 17 jaar op de tabellen stond. En ook Noah Verret ligt eruit in de reekse van de 100 meter rugslag. Hij finishte als 8e en laatste. Wisselend bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken. Het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Can't Stop Loving You. Ze zijn nog steeds even verliefd. De mannen van Toto mochten het tweede uurtje graffiti openen op deze feestdag 15 augustus. Half oogst of Maria ten Hemel opneming. Het drukste weekend van de zomer. En we zetten de activiteiten op een rijtje nog tot 12 uur in een redactie en samenstelling van Frits van Perk.
1: Graffiti.
2: Van 10 tot 12.
1: Willem de Groot.
0: En misschien gaat u wel naar een of andere activiteit of op vakantie naar Zoutelanden. Dit zijn Bluff en Gijke Arnaert.
3: Niets is

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de

0: Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick FX, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

nog eens over nadenken, dames. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Of de Lady Marmalade van de dames La Belle. En daarvoor C'est ma vie van Salvatore Adamo. Om 14:30 vanmiddag wordt aan het gasthuis in Aarschot de start gegeven voor de fotorally die je naar locaties in Groot Aarschot navigeert. Na afloop kiest een externe jury uit de ingeleverde foto's per thema 3 winnaars. Om 15:00 organiseert Cycling Team Tielt een wielerwedstrijd voor Belofte en Elite 2 over 15 ronden van 8 kilometer. Vertrek en aankomst aan school Het Hagekind op de Rillaarse weg in Tielt Wingen. Alle info op cttielt.be. En nachtwachter Jeff en Netteke, die gaan natuurlijk weer op pad. En ze doen dat vanmiddag om 15:00 in het Begijnhof van Diest. Ze brengen er het Begijntjesverhaal. Deelname €3, maar gratis voor kinderen tot 12 jaar. Afspraak aan het Stedelijk Zwembad van Diest. En de volgende band wil de muziek doen stoppen, maar dat doen we niet, hè. Then the music stopped. Dit is Pussycat.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke

authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de

Een soort van dronkenmansliedje, hè? Dat was Lily the Pink van The Scaffold. En daarvoor Knock Three Times on the Ceiling If You Want Me. Dat kwam van Tony Orlando en Don. In Aarschot is het een hoogdag vandaag, want de Sint-Rochus-verlichting wordt vanavond aangestoken aan privéwoningen en handelszaken. Eerst opent op het Kerkplein om 3:00 en in de Bonenwijk de Streekproducten- en Ambachtenmarkt. Er is ook doorlopend een begeleide wandeling en kinderzoektocht. En om 9:00 ontsteekt de Sint-Rochus-reus de kaarsjes op de Grote Markt. En vanmiddag om 4:00 organiseert de Gilde van Tielebuis op de terreinen van Rode Duivels Poliet in Diest een barbecue voor 18,5 euro. En vandaag en ook morgen maakt de familie Somers in de Struikstraat in Assent haar boomgaard publiekelijk toegankelijk. Iedereen kan er zelf appelen en peren komen plukken tegen 1 euro per kilogram. Je moet wel eigen verpakking meebrengen. En ook het terras is open om een drankje te nuttigen. En dat is nog nodig bij deze temperaturen. En nu een schietgebedje van Percy Sledge, My Special Prayer.

nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres: De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Een van de vele successen van de Sister Sledge, All American Girls. En daarvoor hebben we een afspraakje met Smokey. I'll meet you at midnight. Vandaag en ook morgen vindt de Brustum Fly-In plaats op de Droompoort. Site uiteraard in Brustum met de vliegshows en demo's. En vandaag zijn er ook ballonvluchten. Vandaag en morgen, zometeen, of eigenlijk al begonnen om 11:30... houdt FC Kapelleke in de Fanfarezaal in Langdorp een mosselfeest, met ook curryworst, vidé en kaaskroketten op het menu. Vandaag kan dat tot 21 uur en morgen tot 15 uur. En op het Sint-Jansplein in Averbode is er een foodtruckfestival voor het baasje en de hond. En ook voor kinderanimatie is gezorgd. Vandaag is dat festival open tussen 14 en 22 uur. En in Lummen is het halfoogstkermis. Vanmiddag om 2 uur wordt die ingespeeld door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. De attracties openen een uurtje later. En nu tijd voor Chair, eind van de jaren 90, met Strong in

Een Afrikaans volksliedje, dit denk ik, hè? Malaika van Boni M. Het zit er hier bijna op. Ik vertel nog dat er kermis gevierd wordt in Webbekom, in de omgeving van de Schuur, vandaag en morgen. En het is ook kermis in de Pastoor Pietellaan in Betekom. Daar treedt vanavond de rockband Steam op. En er is ook een voetbalwedstrijd voor de Beker van Brabant. Sparta Schaffen ontvangt Budinge vanavond om 19:30. Zo, dat was het helemaal. Dank je, Frits, voor de samenstelling en de redactie van dit programma. En zo meteen een nieuwe flashback top 30 met Herman de Graaf. Smakelijk eten en George Harrison krijgt het laatste woord. When We Was Fab. Graag tot morgen.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik die krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Ede is in de Hoge Venen.
4: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
3: Door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. Er is een tweede Belgische in verdenking gesteld voor de verijdelde aanslag in Parijs eind maart. Dat meldt het Franse antiterreurparket. Het gaat om een vrouw van 23. Ze wordt onder meer verdacht van het bezit en vervoeren van explosieven. Eerder werd al een Belgische vrouw van 24 in verdenking gesteld. Het doelwit van die aanslag was het gebouw van Bank of America in Parijs. De Franse politie kon gelukkig op tijd ingrijpen. De VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken, eens Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er passeren. Dat zei Trump in een speech.
5: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
3: Ja, maar dat pikt Iran dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door de ruzie stijgen de prijzen. En sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers was genoeg. Ook Florine Gaspar gaat door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij zwom de 5e tijd. En bij de mannen gingen Vincent van Hooijdonk en Noah Verret eruit in de reekse van hun discipline. Van Hooijdonk zwom wel een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag. Het vorige stond al 17 jaar op de tabellen. Zo'n 500 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish bereikt. Onder hen deze moedige stappers.
6: Afzien, mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
7: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part dat heeft gespeeld.
6: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aan doen en een lekkere badje en dan slapen.
3: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. En meer dan 1.300 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, die is ruim over half weg en heeft nog tot ongeveer 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken, enkele buien en rond 25 graden.

Goedemiddag en van harte welkom. Vooral ook aan de fans van hitlijsten uit de jaren 70 en 80. Want elke week plukken wij er eentje uit één van die twee decennia. En deze week wordt het er weer één uit de jaren 80. Want vandaag reproduceren wij de top 30 van 17 augustus 1985. Het was de tijd dat de carrière van de onlangs overleden Margriet Hermans pas op gang kwam met haar eerste single Too Long On My Own. Frank Dingene voor het eerst op televisie te zien is met Meester Hij Begint Weer. En het taarten gooien naar bekende mensen een nieuw fenomeen wordt dankzij luikenaar Noël Godin. Onder meer Bill Gates, Michael O'Leary en Nicolas Sarkozy behoren tot zijn bekendste slachtoffers. Maar bij ons wordt een stukje taart van de plaatselijke bakker hier meestal op een normale wijze geconsumeerd. In dit geval tussen de platen door van 41 jaar geleden. Zoals deze van Opus, zij staan op 30.

Met 19 weken top 30 was dit een van de langst genoteerde platen ooit in onze top 30. Maar de nummer 1 haalden de Oostenrijkers bij ons nooit. In tegenstelling tot uiteraard hun thuisland Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje en zelfs Canada. Deze week zakte Opus met Life is Life van 28 naar 30. En hier is nog een grote zomerhit van 41 jaar geleden, maar dit keer eentje uit Frankrijk van Lune de Miel en Paradise. Mi amor.

0: populariteit van het Franse groepje Lune de Miel schoot flink de hoogte in toen ze de publiekstemmen wonnen in het populaire muziekprogramma Cadence 3 van de legendarische Guy Lux op de Franse televisie. Een soort The Voice die ervoor zorgde dat Paradise Mi Amor in zowat heel Europa een grote hit werd. Maar nu, na 5 weken top 30, lijkt de magie stilaan uitgewerkt en zakte ze van 26 naar 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 5 augustus kondigt in de Verenigde Staten de Rock'n'Roll Hall of Fame Foundation officieel de oprichting van de Rock'n'Roll Hall of Fame aan. Deze aankondiging markeert de start van jaarlijkse toevoegingen van artiesten die het verdienen om geëerd te worden omdat ze een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan de muziekgeschiedenis. In één ruk werden ook al een aantal genomineerden bekendgemaakt, onder hen Elvis Presley, James Brown en Chuck Berry. En de Hoge Raad voor Verkeersveiligheid, tegenwoordig het Vias-instituut, lanceert met Snel rijden is zo dom als snel vrijen een van de meest iconische en controversiële slogans uit een overheidscampagne, waarbij Bart Keil gevraagd werd om het bijhorende lied in te zingen. Het idee erachter was dat je van zowel het autorijden als van de liefde langer en intenser kan genieten als je er maar de tijd voor neemt. Voor nummer 28 is het vet inmiddels helemaal van de soep, maar die stond eerder wel 4 weken op nummer 1 en is van de Engelse componist, muzikant en multi-instrumentalist Paul Hardcastle. Dit is 19.
2: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

nieuwe namen die in 85 voor het eerst opduiken is die van het Duitse duo Modern Talking. En ze wandelden hier meteen binnen via de grote poort, want ze stonden eerder dat jaar 5 weken op 1 met You're My Heart, You're My Soul. En ook opvolger You Can Win If You Want draait inmiddels alweer 15 weken mee en zakte deze week van 19 naar 27. En zo hebben we tot nog toe enkel nog maar platen gehoord die hun beste tijd gehad hadden en flink naar beneden tuimelden. Maar daar komt nu een eind aan, want hier is op 26 de eerste nieuwe in een schamele reeks van 3. En die is van Aretha Franklin, die in 85 haar tweede jeugd beleeft dankzij het album Who's Zooming Who. Met de bekende album Who's, met daarop de afbeelding van een roze Cadillac. Vandaar ook dat tijdens de rouwstoet bij haar overlijden in 2018 zo'n 100 roze Cadillacs meereden tijdens haar laatste rit op de

0: uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix,

0: www.bruinsmans.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw Ellen Tricksters met verstand van zaken.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
3: Flashback top 30. Van 12 tot 2.
4: Herman de Graaf.
5: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
6: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

En dat betekende einde communicatie op dit eenmansproject van de Britse multi-instrumentalist Richard Anthony Hewson. En als je de eerste letters van zijn naam neemt, kom je al gauw uit bij de Raw Band. Hij had in het verleden als arrangeur al samengewerkt met grote namen als The Beatles, Herbie Hancock en Diana Ross. Maar scoort nu zelf een hit met Clouds Across the Moon, waarop ook zijn toenmalige echtgenote meedeed. En samen stegen ze er twee plaatsen mee van 27 naar 25. Minder goed nieuws is er voor Duran Duran, want zij zakken van 22 naar 24.

0: Zometeen in onze terugblik nieuws van zanger Simon Le Bon van Duran Duran, die rond deze tijd in 85 een bijna doodervaring had. Maar hier was hij te horen op A View to a Kill, het thema van de 14e James Bond film met Roger Moore en Grace Jones, en die rond deze tijd in de bioscoop liep. Duran Duran zakte ermee van 22 naar 24.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 10 augustus zet zangeres Madonna in de Verenigde Staten een nieuw record neer door van haar album Like a Virgin 15 miljoen stuks te verkopen. Niemand die haar dat ooit voordeed. En één dag later, op 11 augustus, is er dan dat angstaanjagende nieuws omtrent Simon Le Bon. Hij ontsnapt maar nipt aan de dood wanneer tijdens een zeilwedstrijd zijn boot in een zware storm omslaat. Nadat de zanger van Duran Duran en 40 andere opvarenden 40 minuten onder het wrak in een luchtbel zaten, kunnen ze uiteindelijk gered worden door de Britse marine. Eind goed, al goed dus. En dan tijd voor het fenomeen Bruce Springsteen, die we in deze lijst niet één, niet twee, maar zelfs drie keer zullen tegenkomen. En dat had natuurlijk alles te maken met Born in the USA, zijn succesvolste plaat ooit, waarvan het titelnummer hier zakt van 8 naar 23. Dit is Bruce, de Boss Springsteen. Born to-

hadden we het bij Duran Duran nog over de James Bond film A View to a Kill. En ook Frédéric Janin en Jean-Paul Gaultier, beiden uit de entourage van de groep Telex, hadden die film gezien en kwamen zo op het idee om What's Your Name in elkaar te knutselen. Met naast het refrein enkele citaten uit andere James Bond films en een paar lijntjes die ingezongen werden door zangeres Moran. Dat was What's Your Name, dat hier als tweede nieuwe binnenkwam op 22. En één plaats hoger, de funk en disco band One Way, met een oude bekende als liedzanger. En dat is Al Hudson, die in 1979 een grote hit had bij ons met You Can Do It. Maar inmiddels is hij dus de frontman van One Way. En in die hoedanigheid haalt hij in 1985 nog één keer onze top 30. Met het nummer dat hier twee plaatsen stijgt van 23 naar 1.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Wacht eens. Wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pikaai?
6: Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf. En oordeel zelf.
7: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
8: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.
9: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
10: Check de promo. Check de promo.
11: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
13: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
14: Radio Deemstad.
15: Ja, radio.
16: Tijdloos.
17: En verfrissend.

dan Stevie Wonder, die we hier horen op mondharmonica. En die van Dave Stewart mocht improviseren wat hij zou spelen. En dat bleek achteraf een combinatie te zijn van oude zeemansliedjes uit de jeugdjaren van Stevie Wonder. Maar het paste wel mooi in deze song van Eurythmics, die met There Must Be an Angel flink stegen van 30 naar 20. En deze pioniers van de synthesizer zijn ook in 2026 nog steeds erg actief en waren een goede maand geleden nog te zien en te horen tijdens Bospop net over de grens in Weert. En komen op 4 september samen met onder meer Faithless naar ons land voor het festival Les Solidarités in Namen. En daar zullen ze ongetwijfeld ook dit spelen. En het heet So In Love With You.

0: is nog steeds een van de allergrootste hits van Orchestral Manoeuvres in the Dark, die deze week wel zakte van 9 naar 19.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 11 augustus vestigde Sovjet-atleet Rudolf Povarnitsyn in het toen nog rustige Donetsk in Oekraïne met een sprong van 2,40 meter een nieuw wereldrecord hoogspringen. Hij werd zo de allereerste persoon ooit die de legendarische grens van de 2,40 meter wist te overschrijden. En op 12 augustus verliest een Boeing van Japan Airlines zijn staart en botst 30 minuten later tegen een bergwand zo'n 200 kilometer ten noordwesten van de Japanse hoofdstad Tokio. 520 van de 524 passagiers komen daarbij om het leven, waardoor het een van de grootste vliegrampen uit de geschiedenis wordt. Twee weken geleden deden wij hier een flashback top 30 uit 89, waar de man die hier op 18 staat toen helemaal bovenaan stond met No More Boleros en die tegenwoordig te zien is in een nieuwe documentaire op VTM Go over leven en werk. En dat is Gerard Joling, die in 85 pas boven het maaiveld uitkwam met zijn debuutsingle die deze week zakt van 7 naar 18. Dit is Love Is In Your Eyes.

eerder gemeld, tellen we vandaag slechts 3 nieuwkomers. En dat waren op 26 Aretha Franklin en Freeway of Love. Op 22 Zino en What's Your Name. En de hoogste op 17 was van Chris Rea, die hier een liedje zong over zijn dochtertje Josephine, die inmiddels ongeveer even oud moet zijn als deze flashback top 30. Chris Rea kwam er nieuw mee binnen op 17. En als laatste van dit eerste uur, een van de weinige Belgische groepen die bij de BBC gedraaid werden door de legendarische radio-dj John Peel, die verantwoordelijk was voor de doorbraak van heel wat Britse bands. Een niet onaardige prestatie dus voor dit Gentse duo dat 3 jaar na de originele versie een grote hit scoorde met een remix van Lena. Dit zijn 2 Belgen en tot zover het eerste uur Flashback Top 30.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Eyde is in de Hoge Venen.
4: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
3: Ja, door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is ook gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is gisteravond geschoten. De politie vond 2 kogelhulzen, maar er vielen geen slachtoffers. De dader is intussen ook opgepakt. Agenten vonden het wapen bij hem thuis. Het parket onderzoekt nog de aanleiding voor die schietpartij. En de VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans

0: grondgebied van maken als Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er kunnen passeren. Dat zei Trump in een speech.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Maar Iran pikt dat dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door die ruzie stijgen de prijzen. De toptransfer van Union-speler Anan Kalaili naar het Engelse Crystal Palace is helemaal rond. Kalaili tekende er een contract tot 2031, dat melden beide clubs. Kalaili is 21 en was vorig seizoen een van de smaakmakers bij Union. Dat zou 30 miljoen voor hem krijgen, meteen de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. En zo'n 800 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. Onder hen deze moedige stappers.
2: Afzien. Mijn benen zijn echt op. Is het geen laatste keer?
3: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
2: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aan doen en een lekkere badje en dan slapen.
0: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. Meer dan 2.000 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ruim over half weg en heeft nog ongeveer tot 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken. Enkele buien en rond 25 graden.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

In het vorige uur hoorden we al het debuut van Gerard Joling, die zichzelf op de radar gezet had met de soundmixshow van Henny Huisman. En ook deze Georgie Davis had zich in diezelfde soundmixshow laten opmerken als Stevie Wonder-imitator. Winnen deden ze geen van beiden, want die eer was voor Glenda Peters. Maar een hit hielden ze er wel aan over. En in het geval van Georgie Davis was dat Black Star, waarmee hij in deze lijst 6 plaatsen steeg van 21 naar 15. En met deze lijst bedoelen we die van 17 augustus 1985... die we graag verder aftellen tot we bij nummer 1 zijn. Maar eerst first things first. Dit is 14 van de George Baker Selection en Santa Lucia by Night.

0: Drie jaar was George Baker nauwelijks in de hitparade te vinden. En de reden, zo zegt hij zelf, is de foute keuze om meer de rockrichting te willen uitgaan. Maar dat is weer verleden tijd als hij met Santa Lucia by Night, gemaakt volgens het aloude George Baker recept, op de proppen komt. Je zou het ook zijn Paloma Blanca van de jaren 80 kunnen noemen. Waardoor George Baker met zijn nieuw samengestelde selection weer helemaal meedoet. Hier steeg hij ermee van 16 naar 14.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 13 augustus krijgt de driejarige Ierse jongen James Gavin met succes zowel een hart als een long getransplanteerd in een ziekenhuis in Middlesex. En wordt zo de jongste patiënt ooit die deze twee ingrepen tegelijkertijd ondergaat. En op 14 augustus koopt Michael Jackson voor zo'n $40 miljoen de rechten van 4000 songs uit de catalogus van ATV Music. Met daarin ook zo'n 250 nummers van de Beatles, die ze opnamen tussen 1964 en 1970. Hij is daarmee zowel Paul McCartney als Yoko Ono te snel af, die beide ook hun zinnen hierop gezet hadden. Door deze aankoop zal de jarenlange vriendschap tussen Michael Jackson en Paul McCartney op een zeer laag pitje komen te staan. Het groepje dat op 13 staat heeft wel wat gemeen met hun collega's van Modern Talking, die in het vorige uur al voorbij kwamen op 27. Want ook Bad Boys Blue komt uit Duitsland en smijt zich eveneens volledig op de Italo-disco. Met als resultaat

Het is in 1985 een hele opgave om een top 30 te vinden waar Madonna niet in staat. Want ze had dat jaar zomaar even 6 hits en was ook te zien in de film Desperately Seeking Susan. Een van haar weinige films die goede kritieken kreeg en waarin ze zelf de hoofdrol speelde naast Rosanna Arquette. En het was uit de soundtrack daarvan dat Into the Groove afkomstig was en waarmee Madonna op weg is naar 4 weken nummer 1. Maar hier ging ze ermee van 20.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw! Wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
5: Sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huget, HCJT of hcjt.be 045.

0: Dit Duitse bandje werd 3 jaar eerder opgericht en wist al vrij snel een platencontract los te peuteren bij de platenfirma van Frankie Goes to Hollywood. Maar omdat die plot met Relax, Don't Do It een wereldhit hadden, lag de focus daar vooral op die band en werd de carrière van Propaganda even on hold gezet. Maar in 1985 lukt het dan toch ook voor hen om door te breken dankzij Jewel Eye to Eye. Het nummer waarmee ze deze week 15 plaatsen stegen van 25 naar 10 en daardoor het etiket van snelste stijger opgeplakt kregen. Iets minder snel, maar ook in stijgende lijn gaat Benny Nijman. Hij staat op 9.
1: Hij

0: vergeten ben.
1: Maastrichtenaar Benny Nijman liet zich in 1980 voor het eerst opmerken met de single Ik weet niet hoe, maar werd pas echt bekend dankzij de hit Vrijgezel, die in 81 door de pas massaal opgekomen vrije radio's grijs gedraaid werd. En ook 4 jaar later is het opnieuw prijs met Waarom fluister ik je naam nog, de enige Nederlandstalige single uit deze top 30. De in 2008 overleden Benny Nijman steeg ermee van 10 naar 9.
2: Flashback top 30, terugblik.
1: Op 16 augustus laat Greenpeace weten dat het wrak van hun actieschip, de Rainbow Warrior, zal verwerkt worden tot een 10-tal kunstwerken, nu het door een bergingsbedrijf als volledig verloren werd verklaard. Het is inmiddels ook duidelijk dat de Franse geheime dienst achter de bomaanslag zat die het schip 1 maand eerder tot zinken bracht, na protestacties tegen Franse kernproeven in de Stille Oceaan. Terloops kondigt de milieuorganisatie ook aan dat op 18 augustus vanuit Amsterdam een nieuw schip zal vertrekken om de acties tegen deze kernproeven verder te zetten. En ook op 18 augustus wordt de Ronde van België, de latere Baloise Belgium Tour, gewonnen door Ludo Peeters, gevolgd door de Australier Phil Anderson. Terug nu naar de lijst van 17 augustus 1985 met de Fine Young Cannibals, die eerder een honger hadden naar hitsucces dan naar mensenvlees. En dat lijkt er nu ook te komen, want ze stijgen deze week van 11 naar 8.

Dat was het Franse duo Lerita Mezzucco die dit opdroegen aan de Argentijnse danseres en choreograaf Marcia Moreto. Die was 4 jaar eerder gestorven aan de gevolgen van borstkanker en had in de jaren daarvoor vaak samengewerkt met Lerita Mezzucco tijdens hun live optredens. Met Marcia Baila stegen ze deze week van 12 naar 7. En op 6, daar is hij weer, Bruce Springsteen, die in de nasleep van de benefietsingle We Are The World zich opnieuw in de schijnwerpers werkt met zijn dan al 1 jaar oude absolute masterpiece Born in the USA, waarvan de titelsong al op 23 stond. Maar dit is in ons land de enige nummer 1 hit daaruit, want dit stond een goede maand eerder 3 weken op 1. Deze week bleef hij ermee zitten op 6. Dit is Dancing in the Dark.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
4: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman, ja, dat is dus precies wat ik bedoel hè.
5: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: De zomer. Flashback. Top 30 Flashback. Elke zaterdagmiddag van 12 tot 2.

0: themanummer van de film Beverly Hills Cop. De actiecomedie die eerder in 85 in de bioscoop te zien was. En met een met vele prijzen overladen soundtrack die hits opleverde als The Neutron Dance van de Pointer Sisters, The Heat Is On van Glenn Frey en dus ook Axel F, genoemd naar Axel Foley, het personage van Eddie Murphy in de film. En het was de Duitse synthesizer-virtuoos Harold Faltermeyer die er een hit mee had, die deze week zakte van 2 naar 5. En ook 4 komt uit de soundtrack van een film, in dit geval Mad Max Beyond Thunderdome met Mel Gibson en Tina Turner. En haar horen we hier met We Don't Need Another Hero.
1: Out

0: Tina Turner wordt ook wel eens de langbenige vulkaan uit Nutbush City genoemd en beleeft hoogdagen in 85. Zo was er haar spraakmakend duet met Mick Jagger op Live Aid, was ze te zien in de film Mad Max en scoorde hits met Private Dancer, One of the Living en We Don't Need Another Hero, dat in deze lijst één plaats omhoog ging van 5 naar 4.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 25 augustus wordt de voorlopig laatste grote prijs Formule 1 gereden op het circuit van het Nederlandse Zandvoort. En die wordt gewonnen door de Oostenrijker Niki Lauda. Onze landgenoot Thierry Boutsen moest opgeven. En het mirakel van Cork in het zuiden van Ierland zorgt in de maand augustus

Een nationale hype met een toestroom van tienduizenden pelgrims naar dit nieuwe bedevaartsoord. Eind juli hadden twee dames, onafhankelijk van elkaar, in een grot een Mariabeeld zien bewegen. Ook op andere plaatsen in Ierland werden dit soort meldingen genoteerd, waardoor deze periode er bekend

De plotse hype rond Bruce Springsteen, die we hier dus al voor de derde keer hoorden, had ook zo zijn gevolgen voor jeansfabrikant Levi's. Omdat Bruce met een van hun broeken afgebeeld stond op de hoes van Born in the USA. En voor zijn oudere werk, want plots verschenen ook 5 van zijn vroegere, minder succesvolle LP's opnieuw in de albumlijsten. Wij hoorden hem hier met I'm on Fire, dat deze week bleef zitten op 3. En op 2, de allerlaatste grote hit van Sister Sledge in Vlaanderen.

0: Een productie van Nile Rodgers, die het nummer nochtans in eerste instantie maar niks vond, maar er even later toch mee aan de slag wilde omdat hij het niet meer uit zijn hoofd kreeg en daardoor wist dat het een hit zou worden. En dat werd het ook. Sister Sledge steeg er deze week zelfs 2 plaatsen mee, van 4 naar 2. Maar de nummer 1 zouden ze er nooit mee halen, want daarvoor zat een nog grotere hit in de weg. En die hoor je zometeen na het overzicht. Met op 10 deze week de snelste stijger van Propaganda en Duel Eye to Eye. 9 Benny Nijman, Waarom fluister ik je naam nog? 8 The Fine Young Cannibals en Johnny Come Home. 7 Lerita Mitsuko met Marcia Baila. Op 6 Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Op 5 Harold Faltermeyer met Axel F. 4 Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Op 3 opnieuw Bruce Springsteen, dit keer met I'm on Fire. En op 2 Frankie van Sister Sledge. En dan is dit voor de tweede week
1: nummer 1.
0: En dat is meteen ook de zomerhit van 1985. Gemaakt door 2 Italianen die dit lieten inzingen door de Ierse zanger Jimmy McShane, die eigenlijk voor het Rode Kruis werkte, maar 41 jaar geleden plots het uithangbord werd van Baltimore. Dit is Tarzan Boy, nummer 1 op 17 augustus 1985. Tot volgende week.
2: Nummer 1!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Hoge Venen is nu al 1600 hectare natuur vernield door de zware brand die daar gisterenmiddag uitbrak. De brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle en vreest dat ze nog dagen zullen moeten blussen. Ons land vraagt daarom hulp aan andere Europese landen, onder meer om extra blushelikopters te krijgen. Journaliste Demi van den Ede.
4: Die zouden het allemaal veel makkelijker kunnen oplossen, maar heel Europa staat in brand. Dus elk land kan zelf heel zijn blushelikopters heel goed gebruiken. Dus dat maakt het moeilijk om die tot hier te krijgen. De vraag ligt nu bij Nederland, maar daar is nog geen beslissing genomen of die daadwerkelijk tot hier zullen geraken.
3: Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 vliegtuigen al op weg naar de Hoge Venen. Het slachtoffer van de brand op een camping in Grobbendonk eergisteren is wellicht een man van 55 die in de chalet verbleef waar het vuur ontstond, dat zegt het parket. Zijn identiteit ligt nog niet helemaal vast, maar de familie van de man is wel al op de hoogte. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde nog een derde. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit kwaad opzet niet uit, maar ook een ongeluk is nog mogelijk. En de wielerronde van Portugal gaat voort, maar de vieringen worden serieus beperkt en de reclamekaravaan wordt ook geschrapt. Aanleiding daarvoor is de dood van de Britse belofte Finlay Tarling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. Zijn ploeg komt vandaag ook niet meer aan de start daar in Portugal. Finlay is de jongere broer van ex-Europees kampioen tijdrijder Joshua Tarling. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst nog zon, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: De zomer is hier. Zomerradio.
4: En dat hoor je.
5: De zon en
2: Radio Demerstad.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen, lachen, lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosha Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Morgen 16 augustus zal het precies 49 jaar geleden zijn dat hij overleed. Dat was Elvis Presley. Het weerbericht. Ja, het weer. Het ziet er een beetje anders uit, hè. Wisselvallig. Straks kans op buien. Mogelijk vergezeld met onweer. En het wordt nog altijd meer dan 30 graden. Morgen een beetje minder. Een graad of 27. Eerst opklaringen. Maar later is er ook nog altijd kans op een bui. En zo gaat het ook blijven. Begin volgende week. De temperaturen zitten dan rond 6 à 27 graden. We noemen dat eigenlijk mooi zomerweer. Maar af en toe is er ook kans op een bui of wat regen.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: De Nederlandse band Tower, opgericht in Leiden in 1975. Ze bestonden tot 1984 en scoorden ondertussen met onder meer dit nummer. Dat was See You Tonight. Een beetje opmerkelijk, in 2012 kwamen ze opnieuw bij elkaar en gingen ze opnieuw optreden. Daarvoor draaiden we Rocky Burnett en Tired of Towing the Line. En kijk eens aan, daarvoor is er altijd een siesta tussen 2 en 4 bij Radio Demerstad om een beetje te bekomen.
1: Siesta!
2: Jan de Groot!
0: En nu Robbie Neville, Cella.

Een Franse groep. Ze kwamen uit de buurt van Rijssel. Deze Magazine Soixante, je hoorde Don Quichotte, was een nummer uit 1985. Het is bijna 3 uur. We kijken al uit naar de update van het nieuws die er zometeen aankomt. Na Billy Idol en Sweet 16.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hajja Labib zijn 1 helikopter en 2 vliegtuigen onderweg. Het slachtoffer van de campingbrand in Grobbendonk eergisteren is waarschijnlijk een man van 55, dat bevestigt het parket. Tegelijk is het nog niet 100% zeker over zijn identiteit. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde een derde. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak. Kwaad opzet is nog niet uitgesloten. En 2 keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannen- en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, werden derde in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, werden vierde. Beide finales worden vanavond gelopen. En de Ronde van Portugal wordt doorgereden, ondanks de dood van de Britse belofte Finley Tarling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. De vieringen worden wel serieus beperkt en de reclamecaravaan wordt geschrapt. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: Anita Ward met Ring My Bell. Ja, je kan dat op twee manieren interpreteren, hoor. Een beetje romantisch, niks op tegen. Maar eigenlijk was het bedoeld als bel me gewoon een keer. Geef me eens een belletje. Goedemiddag allemaal. Het is net 3 uur voorbij. Tijd voor deel 2 van Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Met straks een opmerkelijk nieuwsbericht en iets waar we altijd naar uitkijken. Dat is rond 3:30. De koffiepauze, dat komt er allemaal aan in het komend uur. Nu de Skeps.

Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs.

0: strak in zijn vak. Heb je een oude Mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoetank-expert. Is je Mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116, of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoetank. Bij De Kessel is uw Mazoetank in goede handen.
1: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: Dat was Ultravox met Vienna. Heb ik dat goed uitgesproken? Ik denk het wel, hè. Maar vergissen, het kan altijd. Het gebeurt wel eens op de radio. Dat is des mensen, zegt men dan. Maar ook op de televisie kan dat gebeuren. En in Amerika, daar heeft de presentatrice Toni Braxton toch wel een uitzonderlijke fout gemaakt. Ze zei iets heel anders dan wat ze bedoelde. Het was een pikante verspreking. Die is goed voor miljoenen views en leverde haar zelfs een uitnodiging op voor een talkshow. En je vraagt je natuurlijk af, wat heeft ze dan gezegd? Wel, ze zei de volgende woorden: "It looks like you went and got a blowjob." Maar ze bedoelde eigenlijk a blowout.
1: Siesta. Jan de Groot.
0: Ja, kijk, dat kan gebeuren. Dit is Wiltura.

Twee Nederlandse producties na elkaar. Dit was de George Baker Selection met Fly Away Little Paraguayo. En daarvoor die mooie pastorale, een duet van Lisbeth List en Ramse Shafi. En daarmee is het hoog tijd gaan worden voor onze koffiepauze. Daar zijn we aan toe. We doen dat voor een tijdje. We gaan drie platen non-stop na elkaar draaien. Ik zou zeggen, kom erbij en geniet van de koffie.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
4: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Wanneer we siesta houden bij Radio Demerstad, ja, dan moet het allemaal niet zo ingewikkeld worden. Dus een Easy Lover, dat was een duet van Philly Bailey en Phil Collins. Mensen die plannen aan het maken zijn voor volgende week, die hun agenda aan het invullen zijn, die kunnen we alvast meegeven dat vanaf vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus aan het Aledis Theater in Aarschot het festival van de verloren onschuld doorgaat. Vrijdag is dat met medewerking van lokale DJ's. Zaterdag steelt Wanda de show. En zondag ronden Ronnie de Roek en Friends het evenement af. De toegang is er helemaal gratis. En volgende week zondag 23 augustus dan vertrekt om 2 uur aan de kiosk op de markt in Zichem een begeleide wandeltocht. Dat is een tocht van ongeveer 3 kilometer met aandacht voor het wel en wee van de 3 gilden. Neem online contact op met de Gidsenbond van Zichem, want het aantal deelnemers is daar

Tot zover de Grand Funk Railroad en Some Kind of Wonderful. En daarmee is het bijna 4 uur geworden, het einde van deze siesta. Zometeen is er Guy de Zwart bij Demerstad. Blijf er dus zeker bij. Wij ronden af met de Pet Shop Boys en It's a Sin. Heel graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt dat vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hajja Labib zijn 1 helikopter en 2 blusvliegtuigen onderweg. Ja, en door het vuur moeten de inwoners van Soerbrot zich klaarhouden om te evacueren. Dat laat de gemeente weten op zijn sociale media. Het dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. Op dit moment moet er nog niemand geëvacueerd worden. Maar inwoners moeten wel een zak klaarmaken met wat essentiële spullen en de auto al klaarzetten voor het geval dat... Zuid-Korea wil praten met Noord-Korea over een einde van de oorlog. Die is eigenlijk al meer dan 70 jaar afgelopen, maar er kwam nooit een officieel vredesakkoord. Maar de Zuid-Koreaanse president wil dat nu toch bespreken. Hij hoopt ook dat Noord-Korea stopt met het ontwikkelen van nucleaire wapens. Een reactie van Noord-Korea kwam er nog niet. En 2 keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannenteam en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, die werden derde in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, vierde. Beide finales worden vanavond gelopen. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: En terwijl grote delen van Europa gebukt gaan onder droogte en hitte, heeft Noorwegen al enkele weken te kampen met erg nat weer. De stad Bergen in het westen van Noorwegen kende vorige week zijn natste dag van het jaar, met verschillende aardverschuivingen tot gevolg. Wij begonnen deze Zwart Werk voor vandaag met muziek uit het Hoge Noorden van Aha en Take On Me.
1: Zwart Werk met Guy de Zwart.
0: Een hele goede namiddag, van harte welkom bij Demerstad. We zijn klaar voor 2 uur Zwart Werk op de radio.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
2: Wauw, wauw!
1: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
1: Heiligenborgstraat 30. Al

Zonnige muziek op de radio die de temperatuur nog wat doet stijgen. Dat was Quiero van Julio Iglesias. Het is zomer, dat betekent heel veel buitenactiviteiten die mogelijk worden. Ook dinsdag 18 augustus is dat het geval. Om 19:30 wordt in de museumtuin in Aarschot de film Poor Things gedraaid. Een jonge vrouw ontdekt de wereld op een eigen wijze en iets wat vreemde manier. Gratis toegang en je moet je eigen zitje meebrengen daar. En om 20:00 treedt Roosje Perts op aan Den Egger in Scherpenheuvel voor een ROB-vertelling. Bij slecht weer vindt dat binnenplaats. Inkom gratis, maar een stoeltje, drankje en of dekentje breng je hier

Wat leuk om dat nummer nog eens terug te horen. Live It Up van Mental as Anything. Staat op de soundtrack van de tv-serie Mixtape. Die kan je momenteel zien op VRT Max. Met daarin heel veel muziek uit de jaren 80. Zeker de moeite waard. Is het de airco die hier al wat te hard staat te draaien? Of voel ik al de wind van Cadence?

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende de workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste.

Raspberry Beret van Prince. Ik vind dat het dit jaar goed meevalt wat muggen betreft, vind je ook niet? Veel minder dan wat we gewend zijn. En dat is niet het geval in Singapore, daar hebben ze heel veel last van muggen. En daarom doet het land van alles om van de muggen af te komen. Zo hebben ze nu robots ingezet om muggen te vangen. Een tiental muggenrobots rijdt er al rond. En om die insecten te lokken, geeft de robot licht en feromonen af. Ja, dat zijn stoffen die de geur van mensen nadoen. En dat weten we allemaal, daar komen ze natuurlijk op af, die muggen. Als de robot een muggen vangt, worden ze onmiddellijk gedood. Benieuwd hoe lang het duurt vooraleer die robots hier bij ons gaan rondrijden.

0: Wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
3: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.

0: Ze waren heel groot in Nederland in de jaren 80, de Time Bandits. Met een van de vele hits van hen uit 1983 was dat I'm Only Shooting Love.
1: Guy de Zwart. Zwartwerk.
0: En in de oorlog in Oekraïne, dat weten we, wordt er spijtig genoeg niet met liefde, maar met scherp geschoten. Waar is de tijd dat Oekraïne en Rusland zij aan zij vredelievend deelnamen aan het Eurovisie Songfestival? Op de editie van 2004 was het Rusland dat het onderspit moest delven, want Oekraïne ging er toen aan de haal met de overwinning dat jaar. En wel dankzij deze zangeres, die 20 jaar later, in 2024, ook nog deelnam aan de Vlaamse editie van The Masked Singer als zeeduivel. Ik heb het uiteraard over de bevallige Ruslana. Allemaal met de beentjes in de lucht nu, want ze nodigt je uit om mee te doen met The White.

We kregen heel droevig nieuws in verband met de Earth and Fire afgelopen week. Journey Kaagman overleed op 31 juli. Ze leed al lange tijd aan de ziekte van Parkinson. Na haar zangcarrière legde ze zich vooral toe op het behartigen van de belangen van popmuzikanten. En later deed ze ook nog ambassadeurswerk voor de Parkinson-vereniging in Nederland. Earth and Fire hoorde je net met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Als je goed geluisterd hebt, hoorde je misschien de koeien bellen op de achtergrond. Paul McCartney nam het nummer destijds namelijk op zijn boerderij in Schotland. Coming Up was een grote hit in 1980, vooral in Groot-Brittannië. De nieuwsupdate en het weerbericht staan er aan te komen. Ik betwijfel sterk dat ze ons gaan vertellen dat er veel kans is op regenbogen binnenkort. En daarom krijg je die van ons cadeau. New Inspiration is dit met Rainbow.

0: Het is 5 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De brand in de Hoge Venen is de grootste natuurbrand ooit in ons land. 1600 hectare natuur is daar al verwoest en het vuur geraakt maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Eeden is daar.
4: Het heeft een beetje geregend, maar dat heeft geen soelaas geboden. Mede doordat de windrichting eigenlijk de hele tijd verandert. Op die manier verspreidt dat vuur zich langs alle kanten en blijft het quasi onmogelijk om het ook onder controle te krijgen.
3: Intussen worden daar ook de eerste mensen geëvacueerd. In het dorpje Soerbrood zijn de hulpdiensten van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Eeden heeft opnieuw meer details.
4: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van dat dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
3: Soerbrood telt iets meer dan 1000 inwoners. In Virginia in de VS zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij op een universiteit. Eén iemand is in levensgevaar, dat bericht de lokale media. Volgens de universiteit is er sprake van meerdere verdachten. Meer informatie hebben we voorlopig niet. En sport, vanavond lopen onze twee Belgische teams de finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Zowel de Belgian Falcons, dat zijn de mannen, als de Belgian Rockets, de vrouwen. Eén van hen is Rani Vinke.
5: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat missen we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn.
3: En de ambities liggen hoog, vult Jani de Naaier nog aan.
5: We hopen natuurlijk wel op een medaille. Niet enkel hopen, ik denk ook echt wel in geloven. We zijn een supersterke ploeg, hebben allemaal heel goed gelopen deze seizoen. Nu vertrouwen bijgetankt, dus even rusten en dan terug gaan.
3: Ja, ze hebben nog een dikke 5 uur om uit te rusten, want rond 10:30 onze tijd is het zover. Het is wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het wel op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Mamma Mia, wat was het heet de afgelopen dagen? Een van de vele ABBA-hits die centraal staan in de gelijknamige jukebox-musical Mamma Mia. Eerder dit jaar was de musical ook te bekijken in ons land.
1: Van 4 tot 6. Guy de Zwart, Demerstad.
0: Welkom terug in Zwartwerk op deze belangrijke dag. 15 augustus, half oogst, hemelvaartdag. En in het Antwerpse vieren ze dan ook nog Moederdag vandaag. Aan alle moeders een dikke proficiat.
2: Oh.

0: je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Een nieuwe of tweedehandswagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

6 augustus 1945 dropte de bommenwerper Enola Gay de atoombom op Hiroshima. De herdenking was onlangs nog te zien op het nieuws. Het nummer van OMD sloeg ook in als een bom in de hitparades destijds. Dat was in 1980. En in de Verenigde Staten is Big Brother ondertussen aan zijn 28e seizoen toe. Goddank dat we daarvan bespaard bleven. Dit blijft onlosmakelijk verbonden met Big Brother seizoen 1 in Vlaanderen. Mozaïek en Leef.

We vertoefden even heerlijk in dromenland met Fleetwood Mac en die grote hit uit 1977, Dreams. Dromen, dat mogen de wielerliefhebbers ook al beginnen doen. Watertanden ook, want Diest is de gaststad voor de Renewi Tour. Dinsdag 18 en woensdag 19 augustus is dat allemaal te doen. Dinsdag om 17:30 vindt de ploegvoorstelling plaats op de Grote Markt. Woensdag om 13:15 gaat op de Grote Markt dan de eerste rit in lijn van start. En er is die dag geen markt, niet vergeten. De aankomst vindt plaats rond 17:15 in de Nieuwe Dijkstraat in Schaffen.

0: of geen weer? De sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Twee fantastische classic hits na elkaar. Jefferson Airplane met Somebody to Love, voorafgegaan door Leo Sayer en When I Need You. Met het mooie weer van de laatste tijd zijn de daken weer populair. Is het niet voor de zonnepanelen, dan wel voor een gezellig borreltje op een dakterras. En hier is er nog eentje die bijna door het dak gaat. Up on the Roof, via

0: We kennen allemaal de Iron Lady, Margaret Thatcher. Dit was de Iron Horse, een muziekband uit de jaren 70 die scoorde met Sweet Louie Louise.
1: Guy de Zwart, Demerstad.
0: In 1984 sloegen Duran Duran en Nile Rodgers van Chic de handen in elkaar. Die samenwerking bleek erg vruchtbaar. Hun hit The Reflex is daar een mooi voorbeeld van, maar ook deze Wild Boys. Wild Boys!

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn.

0: Bel of sms 0468-5161. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

ging er hier wild aan toe in Zwartwerk op de Emmerstad. Eerst de Wild Boys van Duran Duran, achterna gezeten door de Wilde Paarden van Gino Vanelli. En nu we toch bezig zijn, kan daar zeker ook nog een wild zomers liefdesavontuurtje bij.

waren onafscheidelijk in de jaren 70. John Travolta en Olivia Newton-John met The Summer Nights uit Grease. Dit was Zwartwerk voor vandaag, 15 augustus. We geven de fakkel door aan Willem Doorleijers. Weekend Willem komt eraan na het nieuws van 6. Nog een fijne zaterdagavond en graag tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede is mee op pad met de brandweer.
4: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
3: En intussen wordt er ook geëvacueerd, onder meer in Soerbrood. Dat dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. De hulpdiensten die zijn daar van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Ede heeft weer meer details.
4: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen. En zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van het dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd. En dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
3: Ook in Butgenbach, zo'n 10 kilometer verderop, wordt er geëvacueerd. Nederland stuurt 2 helikopters naar de Hoge Venen om daar te helpen blussen. Buitenlandminister Berendsen laat op X weten dat het belangrijk is om je buurlanden te helpen. Het gaat om 2 helikopters met zo'n gigantische waterzak onder. En daardoor kunnen er duizenden liters water tegelijk over het vuur gestort worden. Ook uit Tsjechië en Zweden komen er blusvliegtuigen en nog een helikopter. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd om Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En op het EK Atletiek in Birmingham lopen onze 4x100 meter teams vanavond de finale. De mannen werden derde in hun reeks, de vrouwen vierde, maar ze mochten toch door met de beste verliezende tijd. Je hoort Rani Vinke.
5: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat missen we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn op naar de finale. Dat was de belangrijkste missie van de reeks, dus tot straks.
3: Ja, en straks, dat is rond 22:30 vanavond onze tijd. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: Patrice Russian, Demerstad, Forget Me Not.
1: Willem, door de leiers.
0: Kijk eens aan, vrienden, daar zijn we weer. Het is een pak minder warm. Dat is best wel prettig voor degenen die de zon niet zo'n warm hart toedragen. Nieuwe aflevering Weekend Willem op de 15e. Op een mooie feestdag in Vlaanderen. Staying Alive, maar dan niet van de Bee Gees. Wel, Entrance komt eraan. Naar de Prams en Love Epidemic. Say it.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heb jij nog

0: oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen. Met onmiddellijk uitbetalende hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruers en Robbie Strauve.
2: Iemand heeft je pijn gedaan.
1: Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin.
2: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
1: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkomen is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: Abstract, nailstyling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Je hoort nog eens wat.
2: Dit is Bemerstad. Hier hoor je thuis.

The Adventures of Stevie V in Dirty Cash, Demerstad. Het zijn de grootste classics die je kent. En op de vrijdag en de zaterdag stoppen wij daar extra funk, disco en dance classics tussen. Wat dacht je van Billy Ocean? And are you ready to go? Are you ready? Donna Summer in haar periode met Stock Aitken en Waterman. Dan zitten we aan het eind van de 80s. This time I know it's for real. Je komt allemaal tegen in deze playlist. Na Mojo, Lady, Hear Me Tonight.

En ze brachten datzelfde jaar nog zo'n toffe single uit. I Don't Wanna Get Hurt. Inderdaad, Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Met dank aan de vrienden van Stock, Aitken en Waterman. De 90s in, zometeen met een van die vele boybands. Five komt eraan, hun debuutplaat, Slam Dunk the Funk. Eerst Fantastic Voyage. Uit het begin van de 80s. Wat een lekkere funker is dit, zeg. Lakeside.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en

Yes baby, Slam Dunk the Funk. De heet dit van de vrijdag en de zaterdagavond. Demerstad, Weekend Willem knalt in je radio. Level 42, The Sun Goes Down. De komende dagen wel. En dat vinden we helemaal niet erg. Na Sisters Lights, Rita Franklin. Sisters are doing it for themselves.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Caravan of motorhome... En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Uit Denemarken, geloof ik, hè, dit gezelschap. Alphabet en Fascination, hun wereldhit. En daarna hebben we er eigenlijk nog maar weinig van vernomen. Jij luistert Demerstad. We plakken er na 7 nog een uur bij. Daarna om 8 uur ook weer een nieuwe editie van de Party Train. Check voor de volledige programmering radiodemerstad.be. En onder het kopje agenda vind je nog allerlei toffe events die je nog zou kunnen doen in de laatste 2 weken vakantie die eraan komen. Ja, dat vergeten we gemakshalve, maar we zitten alweer halfweg augustus. 1 september staat voor de deur. Annie, I'm not your daddy. It's 1982. Kid Creole and the Coconuts. Thanks.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede ging mee in het spoor van de brandweer.
4: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
3: Zo'n 600 mensen werden ook al geëvacueerd. Intussen proberen brandweerteams uit binnen- en buitenland het vuur in de Hoge Venen te blussen. Na Limburg sturen ook Antwerpse brandweerzones ploegen en materiaal naar daar. Je hoort Niels Bouwens.
5: Elke zone stuurt een beperkt aantal middelen en samen vormen die dan grote groepen om toch voldoende slagkracht te hebben in de Hoge Venen zelf. Momenteel zijn zo'n 70-tal brandweermensen uit Vlaanderen ter plaatse. Dat is ongeveer van 21 wel voertuigen. Bij specifieke bosbrandwagens, dat is met 4x4 cap.
3: En er zijn ook blushelikopters en vliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden onderweg naar ons land. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden ook in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En naar ons voetbal dan. Bekerwinnaar Union is op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste twee wedstrijden. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op en blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden dan. De dagen nadien nog een paar graden koeler, 25 graden, met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw! Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

kwaliteit verven tegen scherpe prijzen? Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Meldertse straat 8.

You got the power, I got the power. Snap has the power uit de 90s. Op Radio Demerstad op zaterdagavond, dan weet je hoe laat het is. Inderdaad, ik zie alleen maar toffe danceplaten. Dansplaten, disco en funk. People's Choice, Mai Tai. Eerste Jackson Sisters. I believe in miracles.

Ik heb die single toen gekocht en het heeft me eigenlijk niet mijn leven doen veranderen. Alleen dat ik 10 gulden minder in mijn portemonnee had zitten. Ja, we betaalden toen in de 90s in Nederland 10 gulden voor een cd-singeltje. En die heb ik gekocht. The Temper en Maya, if you buy this record, your life will be better.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Wat een toffe, stoere track blijft dit toch. Cameo uit Amerika en Word Up. Dit is Demerstad. Tot 8 uur is er Weekend Willem. Vanaf 8 uur een nieuwe Party Train. De zaterdageditie dendert door je radio met Jurgen van Zundert. Barry White staat voor je klaar. Eerst Stevie Wonder. Die heeft denk ik niet veel meegekregen van de zonsverduistering afgelopen week. Wat denkt u? Ik zag allemaal grappen voorbij komen met een foto van Stevie Wonder samen met Ray Charles met zo'n eclipsbrilletje. Schitterend. Ik kan daar wel mee lachen, dat soort humor. Ik denk Stevie Wonder ook. Hij zag hem zelf niet aankomen. Superstation.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 88 31 37 19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
3: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Incognito, en er was weer Jocelyn Brown. Gisteren nog gespeeld met Somebody Else's Guy. Ik denk, dan kan nu deze wel weer een keertje. Always There. Zometeen de Party Train. Ik wens u allen nog een fantastische fijne zaterdag. En eigenlijk gewoon een fantastisch weekend. Volgend weekend hebben wij een nieuwe date. Dat staat vast. Dan heb ik voor jou nog Ike en Tina Turner. Nutbush, City Limits uit de 70s. Fijn weekend.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Over een uur spelen onze Belgische hockeymannen hun eerste wedstrijd op het WK-hockey. Dat is vandaag gestart in ons land en Nederland. In totaal doen 16 landen mee. Zowel onze Red Lions, de mannen, als de Red Panthers, onze hockeyvrouwen, doen mee voor medailles, dat weet sportjournalist Klaas de Wijngaard.
4: Ik geef de Red Panthers misschien net iets meer kans op een medaille, maar ik geef onze Red Lions, onze mannenploeg, misschien net iets meer kans op goud. Die ploeg is wel wat veranderd, die zijn een beetje jonger geworden, maar er zijn nog altijd 7 spelers van de huidige gouden generatie die er nog altijd bij zijn. Dus eigenlijk is het een beetje de ideale mix tussen jongere spelers en oudere spelers. En dat is eigenlijk ook het geval bij de Red Panthers.
3: Om 9 uur dus spelen onze Red Lions hun openingsmatch in de groepsfase tegen Frankrijk. En morgen speelt de Red Panthers tegen Nieuw-Zeeland. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioen. Brons voor Ros van Otterdijk op het EK zwemmen. Ze finishte de 3e op de 200 meter wisselslag. Het is voor Van Otterdijk haar 3e medaille dit EK. Ze pakte ook al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag. Deze race was meteen haar laatste nummer op dit EK. En naar onze voetbalcompetitie dan. Bekerwinnaar Union is op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste 2 wedstrijden. Later vanavond staan ook nog Oud-Heverlee Leuven en Club Brugge en Racing Genk Westerlo op de agenda. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 dan met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

het was en het is voor echt en het is voor altijd. Your love is never changing. De mensen van Lime, die ook al kent van Paper Gonna Love Tonight. Iets over 8, zaterdagavond, Demerstad, de Party Train. U heeft weer de juiste keuze gemaakt. Tot middernacht is het tijd voor één groot feest op de radio met Sly Fox onderweg, die Barge en ook de Sugar Hill Gang. En dit is Claude François, Alexandrie en een beetje van Alexandrie.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
2: Classic hits, altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

vind dat je daar toch heel goed mee moet opletten. Hè? Zomaar tegen iemand zeggen, let's go all the way. Je weet nooit wat die mensen van plan zijn. Hè? Dat kan gewoon een pintje drinken zijn, maar dat kan ook zijn dat ze, ja, dat ze je meenemen naar een of andere kamer met een rood tapijt en kettingen en attributen. Ja, stel je maar voor, ja, dan is die let's go all the way natuurlijk een heel ander verhaal. Hè? Sly Fox had het erover in 1986, wat nu juist die let's go all the way was. Het zal wel wat braver geweest zijn dan wat ik net omschreven heb natuurlijk. Hè? Daarvoor ook nog de Disco Jackson. Get Dancing. Lijkt me een goed plan. Dat is veilig. Heb je niet te veel miserie mee achteraf. En achteraf gewoon braaf naar huis. Hè? Ja. Spreken we dat af? Oké, dan. Katie Dunstall, onderweg voor jou met Black Horse en The Cherry Tree. Deze van de Sugar Hill Gang. The Hip and the Hop. En jawel, The Rapper's Delight.

ritme van de nacht. Als we dat daarover hebben, dan wil ik altijd vriendelijk vragen: kan je me dat eens een keer omschrijven? Ik ben benieuwd waar je het nu eigenlijk over hebt. Hè? En dan is het gesprek vertrokken natuurlijk, hè? Een beetje ontwijkend. U kent dat wel, hè? Dat is dat spelen, hè? Het flirten. Die barge was dat in The Rhythm of the Night. Daarvoor die hele leuke Kitty Tunstall. Ja, ik vind het leuk dat we die af en toe een keer hebben in de playlist met The Black Horse en The Cherry Tree. Madonna, die laten we nog eens een keer voorbij komen. Don't Cry For Me Argentina. Nee, u moet geen tegel gaan zoeken om tegen elkaar aan te hurken, want dit is de dansversie. Ja, je kan wel op een tegel tegen elkaar aanhurken, maar dat gaat een beetje anders zijn, hè? The Party Train.

0: Vanavond, waarom ook niet? Hè? Dat is toch uit die mooie vervlogen tijden. De Code 61 en Drop the Deal. Double Trouble en de Rebel MC. Street Off, ze komen er zo meteen aan met hun 90s classic. Eerst duiken we nog eens even het begin van de jaren 80 in met Chaz Yankel. En hij is zo blij, zo uitgelaten, want hij is glad to know you.
1: You

0: nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016-414-116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
3: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaert, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
4: Iemand heeft je pijn gedaan.
3: Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin.
4: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
3: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg. Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

Wat een bont gezelschap. Stilletje idioten bij elkaar die grote hits scoort in het begin van de jaren 90. The Army of Lovers en I'm So Crucified. En pijn dat dat deed. Oh, daarom dat ze ook zo'n beetje raar zongen, denk ik. Daarvoor was het Happy Hour. Ik weet niet wat u ervan heeft mee kunnen genieten, maar naar het schijn krijg je dan alles dubbel. Hè. Deodato zong erover in 1982. Straks deel 2 van de Party Train op zaterdagavond. Eerst richting het nieuws met die American Generation. Jawel, de Richie Family uit andere tijden. Want ja, de American Generation zag er toen wel wat anders uit als tegenwoordig.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het vuur in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 2000 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De brand die daar woedt is de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft bijzonder onvoorspelbaar. Dat weet journaliste Demi van den Eeden die daar is.
4: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
3: Brandweerteams uit binnen- en buitenland proberen het vuur daar onder controle te krijgen. Rond deze tijd spelen onze Belgische hockeymannen hun wedstrijd op het WK in de groepsfase tegen Frankrijk. Dat WK is vandaag gestart in ons land en Nederland. En morgen spelen de Red Panthers, dat zijn onze hockeyvrouwen, tegen Nieuw-Zeeland. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioen.

0: En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Antwerp is met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Antwerp pakt zo 6-6. En eerder vanavond is bekerwinnaar Union op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste twee wedstrijden. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Omdat mensen hun eigen mening hebben en gewoon graag lastig zijn en liefst op hun eiland blijven zitten, Mike Anthony. Dat is de reden Why Can't We Live Together. Welkom in deel 2 van de Party Train. Dit is Demerstad. Dit is het feest op de radio. Tot en met middernacht. En straks tussen 10 en 12 is er Chris van op stal met Nacht und Nebel met Ready to Dance. Dat is een speciaalke. Leuk dat hij er vandaag in zit. Dat is van The Real Thing. And you to me are everything.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: Bel of sms 0468-5161. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Je hoort nog eens wat.
3: Dit is Bremerstad. Hier hoort.

En maar draaien en maar draaien en maar draaien. En best ook een emmerke erbij houden voor mocht je wat te veel gedraaid hebben natuurlijk. Dance Yourself Dizzy, de Liquid Gold uit 1980. Leuk nummer. De Heatwave en de Boogie Nights staan zo meteen voor je klaar. Duiken we nog eens stevig de jaren 70 in. Maar eerst een urban classic, zoals ze dat noemen op de radio. Hè? Met Mark Morrison uit 96. Dit is Return.

Source en Candy Staten, daar zijn zeer veel versies van deze You Got the Love. Als u mij niet gelooft, ga dat maar eens een keer opzoeken. Dan kan je wel een half uurtje mee verder, hoor. En dan heb ik het nog over de korte versies trouwens van dat nummer. Maar goed, we zijn 2026. Alles wordt links en rechts wel eens een keer door de mangel gedraaid. Dit is de Party Train. Dit is Demerstad. Fijn dat je bij ons bent. Ik heb nu muziek voor je klaarliggen uit Italië afkomstig. Overgewaaid in 1991 van Cechi en Orlando Johnson. I say yeah. The Party Train.

0: of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans. Spectaculair. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent. Grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Too Unlimited met No Limit, ja. Dat denk ik ook wel eens een keer als ik mijn bankkaart wil gebruiken en vooral mijn visa. Maar je weet, daar zitten allemaal limieten op. Vroeg of laat gaat dat gewoon fout. One way or the other. Zometeen is er Marisa Turner. Don't Need to Know Your Name. Na deze zomerse bandolero in Paris Latino.

0: beschatting.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens.

0: Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Kim K, de madame die Lila Lee de hitlijst inzong in 1998. Beetje fout, beetje plezant, beetje partytrain, beetje demus dat is. Daar hebben we ook nog Barry White en You See the Trouble With Me. Fout en trouble, dat is de benaming van onze grote baas van de radio. Zometeen, tussen 10 en 12 is hij er. Chris van Opstal, hij gaat nog met je doorfeesten richting middernacht in de partytrain. Laat je nu alvast met Sophie Ellis Baxter en Murder on the Dance Floor. It's murder.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Het vuur in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 2000 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De brand die daar woedt is de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft bijzonder onvoorspelbaar. Dat weet journaliste Demi van den Ede die daar is.
4: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte, in de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
3: Brandweerteams uit binnen- en buitenland proberen het vuur onder controle te krijgen. Een jeugdkamp van Kazoo dat op dit moment plaatsvindt in de Hoge Venen wordt morgen vroegtijdig stopgezet. De groep was vandaag al van Ovifa naar een nieuwe locatie verkast, maar ook daar kunnen ze niet langer blijven. Het kamp is nog maar sinds gisteren bezig. 53 kinderen van 9 en 10 jaar moeten dus vroeger naar huis. De groep heeft geen last van de brand, maar de nieuwe kampplaats is maar tot maandag beschikbaar en terugkeren naar Ovifa zit er niet in. Intussen is er ook een speciaal noodnummer geactiveerd, 1771. Dat nummer is er voor wie vragen heeft over de brand in de Hoge Venen. Zo blijft het nummer 112 vrij voor levensbedreigende situaties. Over een half uur lopen onze estafettemannen hun finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Om heel precies te zijn lopen de Belgian Falcons om 10:55. Een kwartier later is het aan onze vrouwen, de Belgian Rockets. Sportjournalist Klaas de Wijngaard is in Birmingham.
5: Ik geef eerlijk gezegd de mannen, de Belgian Falcons, net iets meer kans dan onze Belgian Rockets, onze vrouwen met Rani Rosius. Die zijn met de zesde tijd door naar de finale. Dat zou natuurlijk kunnen. Bij de mannen die hebben wel nog een extra troef achter de hand, namelijk Simon Verheerstraeten. Die heeft eerder deze week al de finale van de 100 meter gelopen en die hebben ze nog gespaard in de reekse. Dus straks is dat nog de sterkste man.
3: Op dit moment spelen onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, hun openingswedstrijd op het WK tegen Frankrijk. Onze Lions staan op nummer 1 in de wereldranglijst. Het is al van 2018 geleden dat ze nog eens wereldkampioen werden. Morgen is het de beurt aan onze hockeyvrouwen, de Red Panthers. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioenen. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Antwerp is met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Antwerp pakt zo 6-6. Eerder vanavond is bekerwinnaar Union op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zultenwaardigen. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: Michael Jackson was dat. Ja, dat zou hij graag gehad hebben natuurlijk, hè. Baby Be Mine. Ja, maar dat gaat er niet van komen, Michael. Een hele goede avond. Het is 7 over 10 geweest hier in de Party Train. We doen er een extra uur bij, wat ik al zeggen. Maar we doen er 2 uur bij. Tot middernacht, jawel, is dit nog een stukje van de trein. Party Train. Zoals ik al zei. Chris van Opstal. En Lynn Collins heb ik voor je meegebracht. 1972, dat is een hele tijd geleden. You better think about it.
1: Hey. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the luxury to expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize 2 things, that you aren't doing anything for us, and that we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what.

Nou, het is niet meteen de extra geweldige dansplaat van Madonna. Eerder zo'n beetje zwoel erotisch nummer, maar dat was ook toen wel haar bedoeling, denk ik, in die periode. 1990, Madonna, Justify My Love. We hadden ook Rocker's Revenge met Walking on Sunshine. En of we morgen nog Walking on Sunshine kunnen doen, kijken we straks even in het weerbericht.

Chris Jones, ja, nou, dat schijnt geen gemakkelijke madame. Je hoorde haar hier met Pull Up to the Bumper. Het was een van de opvolgers voor Strange, I've Seen That Face Before. En we hadden ook Belle Perez, El Mundo Bailando. Belle die trouwens weer gaat optreden deze zomer. Hè? Nou, zoals ik al zei, ik weet het niet hoor, maar hier en daar toch al wat lichteffecten aan de hemel. Mogelijk toch nog een plaatselijk onweer. Voor morgen starten met ochtendgrijs, op sommige plaatsen licht bewolkt. Later overdag wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. We halen zondag toch nog 29 graden in het uiterste zuiden van het land. Maandag wisselen bewolkt met kans toch nog op enkele lokale onweersbuien. Vooral dan in het noorden, maxima 27 graden. Dinsdag overal droog met zon en hoge wolken en temperaturen van 27 graden. Ja, goed, het wordt dus allemaal wat aangenamer wat de temperatuur betreft. Maar de zomer is volgens ons nog lang niet voorbij. Hier is Palestique Bertrand.

Ja, ook een specialeke, hè. Het plaatje werd destijds in de toonaangevende disco's wel regelmatig gedraaid. Het is Juice Smoots. Een Juice Smoothie en The Promised Land, wat ook de Commodores en de Fat Larry's Band. Je luistert Radio Demmerstad, je luistert de Party Train tot middernacht met zometeen Image, Les Démons de Minuit. Ja, die komen dan straks op middernacht, komen die allemaal naar buiten, hè, die demonen. Maar eerst Erasure.

Ja, maar ze zeggen dat dikwijls liefde maakt blind. En volgens mij had Kim Sims het ook door, hoor, in 1992. Het was Too Blind to See It. Ik neem je snel mee naar het nieuws van 11 uur. Doen we onder meer met Imagination in the Heat of the Night.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Onze Belgische estafettemannen hebben brons gepakt op het EK Atletiek in Birmingham. Onze Belgian Falcons kwamen als derde over de finish na Groot-Brittannië en Duitsland. Dat betekent dat de medailleteller voor ons land nu op 4 staat op dat EK Atletiek. En nog goed sportnieuws, want onze Belgische hockeymannen die hebben ook gewonnen. Hun openingswedstrijd op het WK tegen Frankrijk, het werd 3-2. Morgen spelen ze opnieuw tegen Duitsland en maandag tegen Maleisië. De top 2 van elke groep pakt een ticket voor de tweede groepsfase met de beste 8. De Lions werden in 2018 nog wereldkampioen trouwens. En morgen spelen ook onze hockeyvrouwen, de Red Panthers, tegen Nieuw-Zeeland. Naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Oud-Heverlee Leuven Club Brugge is geëindigd op 0-3. Racing Genk klopte Westerlo met 3-2. Eerder vanavond is Antwerp met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Het pakt zo 6-6. En bekerwinnaar Union geraakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. En op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS staat Alexander Bloks in de derde ronde. Hij klopte de Argentijn Navone in 2 sets, 6-3 en 6-4 werd het. In zijn volgende match speelt hij tegen de Italiaan Collignon. Dat is de nummer 38 op de wereldranglijst. Bloks staat 32e. Het klaart stilaan overal op en we duiken vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: Ja, we kunnen wel stellen dat Rick James ook had voor een mooie madame. Die heeft zich ook eens goed laten gaan in de jaren 80. Het was Rick James met She's a Super Freak. Een hele goede avond. Het is even over 11. Welkom in een nieuw uur van...
1: The Party Train.
0: Inderdaad, en we doen het hier graag tot middernacht.
2: Chris van Opstal.
0: Diana Ross. The Boss.

Nee, heel wat dansbare plaatjes. En Ben Liebrand doet straks een remix uit 1989. De Dance Classics mix. Maar eerst Beats International. Gebaseerd op een oude hit van die SOS-band. Just Be Good To Me werd That Be Good To Be.

Ja, je mag ook gewoon Bohannon zeggen natuurlijk, maar eigenlijk heet hij voluit Hamilton Bohannon, dus de vrienden zullen wel waarschijnlijk dag meneer Ham zeggen, hè? Of Hammy, kom eens even hier. Hamilton Bohannon, let's start to dance again. Dit is Demerstad. Een hele goede avond. George Michael en Free.

0: Gwen Guthrie was dat. Ain't nothing going on but the rent. Het was 1986.
1: Zaterdagavond. Zaterdagavond. Party time. The party train.
0: Het zijn de madammen van Invoken, my lovin'. You never

Ja, beste vrienden, dit zijn de leukste dansplaatjes bij Radio Demmerstad, 24 uur per dag. En tot middernacht heb ik onder meer nog Nene Cherry met de Buffalo Stance en de Village People met YMCA. En pas op, dan is het een Trump content, hè, als hem de Village People hoort. Ja, maar dan gaat hem in dansmodus, hè. Ik maak er nog een fijne zaterdagavond van en een mooie zondag straks.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land heeft zijn vierde medaille te pakken op het EK atletiek in Birmingham. Brons voor de Belgian Falcons. Dat zijn onze Belgische estafettemannen op de 4x100 meter. Ze finishten na Groot-Brittannië en Duitsland. Onze estafettevrouwen op de 4x100 meter, de Rockets, die finishten vijfde. En ook goed nieuws van op het WK Hockey, de Red Lions. Dat zijn onze Belgische mannen. Die hebben hun openingswedstrijd gewonnen tegen Frankrijk. Het werd 3-2. Je hoort speler Alexander Hendricks.
4: Ik denk, ja, een overwinning is sowieso beter dan een gelijkspel. Dat zit u toch al vrij zeker naar de volgende ronde, als we geen domme dingen doen. Maar dat kan ook een boost geven natuurlijk tegenover Duitsland, waar we ook natuurlijk die overwinning willen pakken.
3: En die match staat maandag op de agenda. Morgen is het eerst nog de beurt aan onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, tegen Nieuw-Zeeland. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Racing Genk heeft zijn eerste zege van het seizoen gepakt. Het won op eigen veld van Westerlo met 3-2, nadat het eerst 0-2 achterkwam. De match startte trouwens met een minuut applaus voor Michiel van de Weert, de jongen van 28 met progeria die eerder deze week overleed. Hij was een fervente Genk-supporter. Zijn uitvaart maandag vindt ook plaats in het stadion van Genk. En dit zijn nog andere uitslagen van de tweede speeldag. Goudheverlee-Leuven-Klubbrugge eindigde op 0-3. Antwerp won met 0-3 bij Kortrijk. En Union geraakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zultwaargem. Klaart stilaan overal op en we duiken vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: En hopla, vertrokken voor een extra uur van de Party 2. Het is, even kijken, 6:00 PM, beste vrienden. Welkom, ja, pump up the volume. Zet hem maar een beetje luider, zet hem maar een beetje luider. En dat advies kregen we al in 1987 van de groep Mars. Ja, met z'n allen naar Mars. Maar dan hebben we toch te veel gedronken, denk ik.
1: Chris van Opstal.
0: We zijn inderdaad tot 1 uur nog bij. Met straks de 3 Degrees en de Rudder Michael Walden. Tonight I'm alright. Dat mag ik hopen.

Ja, het is een nummer wat eigenlijk een beetje tijdens de coronaperiode uitgegroeid is tot protestsong voor, onder het motto van de overheid gaat niet voor ons zorgen. We gaan het zelf moeten doen. Ja, they don't really care about us. Special dance remix van Michael Jackson, zoals hij werd

geremixed in 1996. Ja, eens even kijken of het weer ook geremixed is. Want we beginnen morgenochtend nogal grijs. Loop van de dag toch wat opklaringen in de temperatuur. Ja, die kan toch weer oplopen tot 6 à 27 graden in het binnenland. Voor maandag dan wisselen bewolkt met kans op enkele buien. In de meeste streken blijft het droog. En normale temperaturen voor de tijd van het jaar maandag 20 tot 25 graden. Dat is trouwens ook dinsdag zo. En de nachten die worden een stuk koeler met een graad of 10. En daar gaan veel mensen niet rauwig over zijn.

Nou, laten we dat maar snel vergeten. Maar het groepje heet zo, The Rhythm of the Night. This is the Rhythm of the Night. Ja, we houden het ritme hoog hier bij Radio Darmstadt in de Party Train. Leopold Nagivou uit de zomer van 87, zometeen C'est l'amour. Maar eerst de Jackson Sisters. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. I believe in miracles.

Ja, ja, ja. Vandaag is de temperatuur toch nog meegevallen. Hè? We zaten op sommige plaatsen tegen de 30 graden aan. Hier ook zo 8, 29 gemeten in het studiogebouw. Enfin, achter het studiogebouw. En ja, om die zomer er nog maar eens extra in te pompen, hadden we Jesse Matador met Allé Oulé Oulé. En daarvoor uit 87 Leopold Nagevoe en C'est l'amour. Want van de liefde, beste vrienden, kan er niet genoeg zijn. L'amour toujours, hè? Of u weet hoe dat gaat. Deze mannen zijn hier nu nog bezig aan hun afscheidstournee. Maar die zijn er al een hele tijd mee bezig, maar ik weet niet of ze nu al officieel gestopt zijn of niet, want die blijven maar afscheid nemen. Het zijn die van Kiss en I Was Made For Loving You. Tonight.

durf dat bijna niet te zeggen, maar het is eigenlijk gewoon... Trek er uw plan mee vannacht, hè? Get Down Tonight. The Party Train. Een fijne avond. Dit is Farley, Jackmaster Funk and Love Can Turn Around. Allee, draai u eens om, tante Emmeran.

Bruce Royce was dat. En Is It Love Your EFTA? 1979. Ja, het zou best kunnen dat het dat was. We gaan het niet weten. We gaan het niet kunnen vragen. Hey, zometeen na 1 uur de hits non-stop hier bij Radio Demestad in de Nachtkracht. En tot aan het nieuws nog. Roxette. She's Got a Look. Ja, het was nog de oude Roxette natuurlijk. Hè, met Marie Frederiksson. Ondertussen hebben ze bij Roxette een nieuwe zangeres. Enfin, een nieuwe. Die heeft ook al wat jaartjes op de teller. Maar dat is een ferme madame en die heet Lena Philipsson. Je moet maar eens kijken. Toffe madame ze. Enfin, maak er een fijne nacht van. Walking like a

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Ons land heeft zijn vierde medaille te pakken op het EK Atletiek in Birmingham. Brons voor de Belgian Falcons. Dat zijn onze Belgische estafettemannen op de 4x100 meter. Ze finishten na Groot-Brittannië en Duitsland. Onze estafettevrouwen op de 4x100 meter, de Rockets, die finishten vijfde. En ook goed nieuws van op het WK Hockey, de Red Lions. Dat zijn onze Belgische mannen. Die hebben hun openingswedstrijd gewonnen tegen Frankrijk. Het werd 3-2. Je hoort speler Alexander Hendricks.
4: Ik denk, ja, een overwinning is sowieso beter dan een gelijkspel. Dat zit u toch al vrij zeker naar de volgende ronde, als we geen domme dingen doen. Maar dat kan ook een boost geven natuurlijk tegenover Duitsland, waar we ook natuurlijk die overwinning willen pakken.
3: En die match staat maandag op de agenda. Morgen is het eerst nog de beurt aan onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, tegen Nieuw-Zeeland. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Racing Genk heeft zijn eerste zege van het seizoen gepakt. Het won op eigen veld van Westerlo met 3-2, nadat het eerst 0-2 achterkwam. De match startte trouwens met een minuut applaus voor Michiel van de Weert, de jongen van 28 met progeria die eerder deze week overleed. Hij was een fervente Genk-supporter. Zijn uitvaart maandag vindt ook plaats in het stadion van Genk. En dit zijn nog andere uitslagen van de tweede speeldag. Goudheverlee-Leuven-Klebrugge eindigde op 0-3. Antwerp won met 0-3 bij Kortrijk. En Union geraakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zultwaargem. Het klaart stilaan overal op en we duiken vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je beleeft een echte zomer. Wauw. Met Radio Beemerstad.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De vuurzee in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Inmiddels is al meer dan 2100 hectare natuur in vlammen opgegaan. En daarmee is het de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft onvoorspelbaar. Internationale brandweerteams proberen de vlammen te bedwingen. Er komt steun van heel wat omringende landen. Door de aanhoudende brand is een jeugdkamp van Kazoeg in de Hoge Venen vroegtijdig stopgezet. 53 kinderen van 9 en 10 jaar moeten dus eerder naar huis. De groep loopt geen direct gevaar en was al naar een noodlocatie verkast, maar die kampplaats is vanaf maandag niet meer beschikbaar en dus gaan ze wat vroeger naar huis. De autoriteiten hebben intussen ook een speciaal noodnummer geactiveerd, 1771. Iedereen die met vragen zit over de situatie in de Hoge Venen kan op dat nummer terecht. Op die manier blijft de noodcentrale 112 vrij voor levensbedreigde situaties. In het voetbal heeft Royal Antwerp FC een perfecte start genomen. De Great Old won vlot met 0-3 op het veld van promovendus KV Kortrijk en pakt zo een 6-6. Bekerwinnaar Union Sint-Gilles bleef eerder gisteravond op eigen veld steken op een scoreloos gelijkspel tegen Zulte Waregem. We starten met veel zon, daarna meer wolken bij 29 graden. De dagen daarna wordt het met zo'n 25 graden iets frisser. Het wordt een mix van zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, normaal Belgisch zomerweer, zullen we maar stellen.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.